Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: 50 jaar popmuziek.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.
0: We

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige, aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws.

0: voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
4: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Haar aankondiging komt in een periode van toenemende kritiek binnen haar eigen achterban. Leden zijn ontevreden over de kabinetsplannen en de samenwerking met de linkse partij PRO. Tijdens een ledenbijeenkomst in Veghel probeerde Jessel Gus samen met de fractievoorzitter de gemoederen te bedaren. Eind november moet tijdens het VVD-congres blijken of de rust binnen de partij is teruggekeerd. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zakaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Zakaria is een uitgesproken MAGA-aanhanger en werkte eerder onder meer voor Trumps mediabedrijf. Haar benoeming komt op een lastig moment, vlak voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Ze moet Trumps boodschap uitdragen, terwijl zijn populariteitscijfers nu tot een dieptepunt zijn gedaald. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. De minister voor Noord-Ierland gelast de protestantse tocht door katholiek gebied af, nadat overleg mislukte. De mars zou voor het eerst in 28 jaar over de historische Gavagie Road trekken, wat leidde tot grote protesten. Katholieke bewoners ervaren de mars als intimidatie. Volgens de autoriteiten kon de veiligheid niet worden gegarandeerd. Drie Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op twee Australische broers en hun Amerikaanse vriend. 2 jaar geleden werden de drie toeristen doodgeschoten tijdens een surfvakantie aan de Mexicaanse kust bij Ensenada. De rechter noemde de mannen het slachtoffer van een uit de hand gelopen gewapende overval. Volgende week wordt de strafmaat bekendgemaakt. De mannen riskeren langdurige celstraffen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. AC soms hard, kracht 7. Tot zover het radio nieuws.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
2: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
3: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Dit is Jos Thuistra met de hoofdpunten van het radionieuws. VVD-leider Jessel Gus heeft gezegd dat ze bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker wil worden. Amerikaanse president Trump heeft politiek commentator Katie Zagaria aangesteld als nieuwe perschef van het Witte Huis. Het Verenigd Koninkrijk heeft een omstreden oranjemars in Noord-Ierland verboden. 3 Mexicaanse mannen zijn schuldig bevonden aan de moord op 2 Australische broers en een Amerikaanse vriend. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
3: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
2: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
3: Topvoorzetramen.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. Agenten konden vanuit de hoge bus goed in auto's en vrachtwagens kijken. Collega's op de weg hielden overtreders vervolgens staande. In totaal kregen 106 bestuurders een boete van €440. Ook moesten 4 automobilisten hun rijbewijs inleveren wegens te hard rijden. Eén van hen reed 182 km per uur. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. De Saoedische coalitie voert daarbij luchtaanvallen uit op Houthi-doelen. De gevechten zijn de afgelopen dagen verder geëscaleerd. De Houthis bestookten onder meer het vliegveld van Riyadh. Daarbij kwamen 3 mensen om het leven. De strijd vergroot ook de zorgen over de internationale scheepvaart. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dunbevolkt gebied in het zuiden van het land. Gebouwen en wegen raakten beschadigd en in 6 provincies viel de stroom uit. 2 mensen raakten gewond. Er zijn geen doden gemeld. Ook volgden tientallen naschokken. Het internationale vliegveld werd tijdelijk gesloten, maar is weer open. Het Panama-kanaal functioneert normaal. Een tsunami-waarschuwing voor meerdere landen is intussen ingetrokken. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. De 40-jarige Cubaan arriveerde vanuit Havana en verklaarde bij de douane dat hij geen dieren bij zich had. Agenten zagen een opvallende verdikking onder zijn kleding. In speciaal ingenaaide vakken vonden ze 6 plastic kokers met daarin 10 zangvogels. De man zei dat de dieren voor eigen gebruik waren. Hij wordt vervolgd wegens smokkel en moet later deze maand voor de rechter verschijnen. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout? Kijk op tuinhoudnodig.nl.
4: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
5: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vanuit een touringcar ruim 100 bestuurders betrapt op telefoongebruik achter het stuur. De zogenoemde boetebus reed over de A1, A50 en A28 in Oost-Nederland. In Jemen is een grootschalige militaire operatie begonnen tegen de Houthi-rebellen. Regeringstroepen proberen met steun van Saoedi-Arabië gebieden langs de Rode Zee en rond de strategische zeestraat Bab el-Mandeb te heroveren. Panama is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum lag in een dun bevolkt gebied in het zuiden van het land. Op de luchthaven van Miami is een man betrapt met 10 levende vogels in zijn onderbroek. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
7: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
9: We are officially the hottest AM station.
10: Beleef de

0: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
3: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor. Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. In Arnhem werden na meerdere vechtpartijen 8 jongeren aangehouden. 3 mensen raakten gewond, onder wie een minderjarige die vermoedelijk werd neergestoken. Burgemeester Marcouch van Arnhem zegt dat enkele betrokkenen geen verblijfsrecht meer hebben. Gedwongen uitzetting is voorlopig nauwelijks mogelijk. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. Volgens hem doorlopen kwetsbare gezinnen nu te veel verschillende instanties, waardoor belangrijke informatie verloren kan gaan. Ook ontbreekt vaak passende hulp, terwijl gemeenten die wel moeten leveren. Nederland telt 13 jeugdbeschermingsorganisaties, samen verantwoordelijk voor zo'n 32.000 kinderen. Van Uggelen pleit voor het aanspreekpunt per gezin en structureel geld voor de hervorming. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. Het vuur brak rond 1:15 uit in het plafond van een portiekwoning aan de Koningin Wilhelminastraat. Er was veel rook die zich naar omliggende appartementen verspreidde. Rond 2:00 had de brandweer het vuur geblust. Niemand raakte gewond. Nadat de woningen waren gecontroleerd en geventileerd, mochten de bewoners van de brandweer weer naar huis. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Trump noemt de keuze gênant en zegt nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar de VS en naar hem moeten gaan. Pillay krijgt de onderscheiding voor haar inzet voor het internationaal recht en de vervolging van oorlogsmisdaden. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven, daar is een ongeluk gebeurd tussen Moergestel en Oorschot. De weg is op dit moment zelfs dicht, verkeer kan er langs via de op- en afrit.

0: Dit is KBC.
1: Good morning.
2: Back to the 80s.
1: KBC.
3: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektschoonmaak.nl.
6: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
7: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws. Gemeenten en politie maken zich zorgen over jonge, deels uitgeprocedeerde Syrische asielzoekers die betrokken zouden zijn bij geweld en diefstal. Het Nederlandse jeugdbeschermingsstelsel moet dringend worden hervormd, zegt vertrekkend bestuurder Pim van Uggelen van Partners voor Jeugd in de Volkskrant. In Katwijk zijn vannacht meerdere appartementen tijdelijk ontruimd vanwege een woningbrand. De Amerikaanse president Trump heeft fel gereageerd op de toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Navi Pillay. Hij noemt de keuze gênant en zegt nog nooit van de Zuid-Afrikaanse jurist en mensenrechtenverdediger te hebben gehoord. Volgens hem had de prijs naar hem moeten gaan. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaak en Amersfoort West staat 2 km file en de vertraging is inmiddels een kwartier.

0: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Er is één gesprek dat je al maanden uitstelt. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Weten waarom? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.

0: Dit is Jos Duimstra met het Radio Nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar een tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plaats van het ongeluk, waaronder een traumahelikopter, maar hulp mocht niet meer baten. De snelweg werd tijdelijk afgesloten. De politie onderzoekt waarom de persoon op de snelweg liep. De identiteit is nog niet bekendgemaakt. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt wie verantwoordelijk is. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is. De spoorstoring duurt in ieder geval de hele dag en mogelijk nog langer. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Nidal Hassan moet op 3 december door een vuurpeloton worden geëxecuteerd. Hij doodde in 2009 13 mensen op de legerbasis Fort Hood. Minister van Defensie Hegseth kondigde een livestream aan, maar president Trump zegt dat daarover nog geen definitief besluit is genomen. Zowel democratische als republikeinse politici noemen een openbare uitzending barbaars. Dan nog het weer, wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind, aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl. Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
4: Dit is Jos Duistra met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gas hoeven slapen. Op de A58 bij Tilburg is vannacht een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer wilde vermoedelijk de snelweg oversteken en werd aangereden door een vrachtwagen die niet meer kon uitwijken. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. In de VS groeit de kritiek op het plan om een militaire executie rechtstreeks uit te zenden. Het weer wisselvallig met vooral in het noorden stevige buien met onweer, regen en windstoten tot 80 km per uur. Daar geldt vanaf vanmiddag code geel bij maximaal 14 graden en een matige tot krachtige westelijke wind. Aan zee soms hard, kracht 7. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht en er staat zo'n 3 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
5: Dit is Rob Ramadan met Radio Nieuws. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven is vannacht brand gesticht in een technische ruimte. De deur bleek opengeslepen en binnen werden smeulende kabels aangetroffen. De brandweer heeft het vuur bestreden en de politie onderzoekt de zaak. ProRail weet nog niet hoe groot de schade is, maar de storing gaat vandaag de hele dag duren en mogelijk nog langer. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Artsen waarschuwen voor bijwerkingen zoals een lager libido, erectieproblemen en somberheid. Er zou zelfs een verband zijn met suïcidale gedachten. Finasteride is er alleen op recept en zit niet in de basisverzekering. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 ongelukken die voor vertraging zorgen deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. Staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging. En de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor het Terbrechtseplein ook een ongeluk. 1 rijstrook is daar vrij. Vertraging een kleine 10 minuten.

0: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Rob Dam met de hoofdpunten van het radionieuws. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Door vermoedelijke sabotage rijden vandaag geen treinen tussen Rotterdam en Delft. En steeds meer mannen gebruiken het middel finasteride tegen haaruitval. Dat blijkt uit cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen. 3 jaar geleden waren er zo'n 10.000 gebruikers en vorig jaar al 5.000 meer, meldt RTL Nieuws. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.

Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.

0: op andymeister.com.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Rob Ramendam met het Radio Nieuws. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: de nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Onder meer het UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en Maastricht UMC Plus hebben problemen met hun telefoonlijnen. Volgens KPN is de storing veroorzaakt door lekkage in een koelsysteem en meldt in een bericht op X met man en macht aan een oplossing te werken. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. In Miami werd volgens Reuters 6 uur lang gesproken met een Europese en Amerikaanse delegatie, volgens een bron onder andere over toekomstige veiligheidsgaranties van Europa voor Oekraïne. Steve Witkoff noemde het overleg een constructief gesprek. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Een nacht eerder brachten daar nog 20 asielzoekers in de regen de nacht door. Vrijdagavond zijn 150 mensen per bus naar tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde gebracht. Die locaties zitten nu vol. Vanaf maandag neemt de gemeente Midden-Drenthe de nachtopvang over. Op een evenemententerrein in Bijlen komen tenten met slaapplaatsen voor 200 mensen. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagochtend. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadevesting en Blaringdam is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht in de vertraging kleine 10 minuten. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen Hoevelaken en Amersfoort-West. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging bijna 20 minuten. Dit gaat zeker tot vanmiddag 12 uur duren. En een korte file tenslotte op de A58 van Tilburg naar Breda voor knooppunt Galder. En er staat een kleine 6 kilometer file met 5 minuten vertraging.
5: We

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
2: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
3: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
4: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
5: Dit is Rob Papendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit. Een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog, van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. Een landelijke telefoonstoring vanmorgen bij KPN heeft tot gevolg dat meerdere ziekenhuizen minder goed bereikbaar zijn. Op allestoringen.nl kwamen vanmorgen honderden meldingen binnen. In een reactie op het bericht dat de VS diesel gaat kopen van Rusland, dat kwam terwijl gisteren werd overlegd over het beëindigen van de oorlog, heeft Zelensky gezegd te denken dat zijn team als rookgordijn werd gebruikt. En bij het aanmeldcentrum in Ter Apel heeft afgelopen nacht niemand buiten op het gras hoeven slapen. Ze zijn opgevangen in tijdelijke nachtopvang in Warfum en Zuidwolde. Het weer, eerst buien, maar ook af en toe zon. Vanmiddag vooral in het noorden veel regen en mogelijk onweer, hagel en windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaken en Amersfoort West is een ongeluk gebeurd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging een klein kwartier. En de A58 Tilburg richting Breda tussen Bavel en Knoppet Galder 6 kilometer file met 5 minuten oponthoud.
7: Breek. Ja, Breek, kom dan maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
8: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
7: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
8: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
7: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
8: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
7: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
9: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
8: Breek.
7: Ja, Breek, kom maar.
8: Hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
7: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
8: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
10: Koop je CB bij KBC.
11: Roger.
10: Ga naar kbcimport.com.

Ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891

0: saaie printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.

0: Dit is Rob Rabbendam met het Radio Nieuws. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat de storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit, een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,728 gisteren naar 2,732 vandaag. En dat is meer dan het vorige record uit september. Een liter diesel kost vandaag evenveel als gisteren en nu toevallig ook hetzelfde als een liter benzine. United Consumers meldt erbij dat weg van de snelweg vaak minder duur kan worden getankt. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. Het gaat onder meer om universitaire ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht, Maastricht, Nijmegen en Groningen. Deze laten weten wel gewoon open te zijn, maar vragen mensen alleen te bellen als dat echt nodig is. De storing zou vannacht ontstaan zijn door problemen met een koelsysteem. Een deel van de verbindingen wordt omgeleid. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Een ander slachtoffer is weggegaan en niet meer teruggevonden. De incidenten gebeurden in Amsterdam-Zuidoost en in het centrum van de stad. Voor 2 van de steekpartijen werd een traumaheli opgeroepen, maar daar bleken de verwondingen uiteindelijk mee te vallen. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. En tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op de meeste plekken rijdt het prima door deze zaterdagochtend. Een paar bijzonderheden, de A1 om te beginnen Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort West is een politieonderzoek aan de gang. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht, vertraging een half uur. De A59, Den Bosch richting Knoopend Zonsveel voor Hoijpolder 10 minuten op onthoud. Dan de N62, de Belgische grens richting Borselen. Daar is in de Westerschelde-tunnel 1 rijstrook dicht richting Borselen door een pechgeval. Er staat zo'n 6 kilometer file met 5 minuten op onthoud. En het is druk op de N273 Maaseik richting Venlo voor Gratum 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Ah!
2: Oeh, gaat het?
1: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws. Orkaan Isaias heeft vanmorgen Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Het werd gisteren al voorspeld door inkoopcollectief United Consumers en is nu een feit: een nieuwe recordprijs voor een liter benzine. De adviesprijs voor euro 95 ging vandaag opnieuw omhoog van 2,72,8 gisteren naar 2,73,2 vandaag. Meerdere ziekenhuizen verspreid door het land kunnen alleen gebeld worden op noodnummers. Dat komt door een landelijke telefoonstoring bij KPN. En in Amsterdam waren vannacht op 3 verschillende plekken steekpartijen. Daarbij raakte zeker 1 persoon gewond en die moest naar het ziekenhuis. Het weer, vanmiddag vooral in het noorden veel regen, en daar wordt ook gewaarschuwd voor onweer, hagel en zware windstoten. Bij een aan zee krachtige wind wordt het ongeveer 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Hoevelaak en Amersfoort Noord staat 2 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is inmiddels vrij. Ja, dan de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Oude Rijn. De weg richting Utrecht is helemaal dicht door een ongeluk met een spookrijder. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem Hilversum over de A12, de A27 en de A1. En tenslotte valt op de A76 Geleen richting Aken. Richting de Duitse grens staat 2 kilometer file met een kwartier oponthoud.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. De prijs voor gas ligt tot 50% hoger dan een jaar geleden, mede door het conflict in het Midden-Oosten. Een gemiddeld gezin is daardoor honderden euro's per jaar extra kwijt aan gas en licht. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. En deskundigen denken dat energieprijzen door het beperkte aanbod voorlopig hoog zullen blijven. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. Nog voordat die storm aan land kwam, zaten al honderdduizenden huishoudens zonder stroom. Door de zware regen, harde wind en overstromingen zijn wegen geblokkeerd en is er schade ontstaan aan gebouwen. Plaatselijk zijn verplichte evacuaties afgekondigd vanwege het risico op stormvloeden. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar bijzonderheden deze zaterdagmiddag. Om te beginnen de A2, Utrecht richting Amsterdam. Die is op dit moment dicht tussen Utrecht, Leidsterrein en Breukelen. Dit komt door een ongeluk waar ook een spookrijder bij betrokken is. Verkeer richting Amsterdam volg Arnhem-Hilversum over de A12 en de A27. En dit gaat zeker tot vanavond 6 uur duren. De A7 Horen richting Zaanstad. Voor Purmerend Noord staat een auto met pech. Vertraging is een kwartier. En de A76 Geleen-Aken bij de grenscontrole staat 20 minuten vertraging.

0: Jouw hits, jouw station.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Het vakantiefestival komt er weer aan.
3: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: De Mid-Season Sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
9: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse partij vinden het een ernstige morele fout. Nu het kouder wordt en de verwarming weer aangaat, schieten voor veel huishoudens de energiekosten omhoog. Vergelijkingssites zien dat consumenten massaal hun tarieven voor langere tijd proberen vast te zetten. Orkaan Isaias heeft vanochtend Florida in het zuiden van de Verenigde Staten bereikt. De orkaan is inmiddels afgezwakt tot een zware storm, maar veroorzaakt grote overlast. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een ongeluk met een spookrijder is de A2 van Utrecht naar Amsterdam voorlopig dicht bij Breukelen. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Op de A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechte rijstrook dicht. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen is de N276 extra druk van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Geleen en Sittard 10 minuten extra reistijd.
12: De stem van de Noordzee.
13: Hallo, ik ben Wente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag. Ook zonder diploma.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Critici stellen dat de miljardendeal de Russische oorlogskas spekt en de VS medeplichtig maakt aan de strijd in Oekraïne. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. Trump wil met de leveringen de torenhoge brandstofprijzen drukken, zo vlak voor de komende parlementsverkiezingen. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwt voor meer Russische terreur. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Vannacht is er een deur van een technische ruimte opengeslepen en zijn er kabels in brand gestoken. De politie en forensische opsporing onderzoeken de zaak en houden rekening met sabotage. Verdachten zijn er nog niet, ook over de exacte schade is nog veel onduidelijk. Spoorbeheerder ProRail kan pas herstelwerkzaamheden uit gaan voeren zodra het politieonderzoek ter plaatse is afgerond. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Utrecht naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg blijft ook lang dicht, dus je kunt beter omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Verder vielen op de A4 Amsterdam-Rotterdam bij Rijswijk. Daar heb je een kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. En op de N276 Brunssum-Maasbracht bij Sittard ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2.

0: Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. Er is veel kritiek in de VS op het plan van president Trump om Russische diesel te importeren. Zowel democraten als partijgenoten binnen de Republikeinse Partij vinden het een ernstige morele fout. En door een opzettelijke brandstichting rijden er de hele dag geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn door een ernstig ongeluk verderop bij Breukelen. Voorlopig kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1, want het gaat lang duren daar. Verder vielen op de A12 Duitse grens Arnhem bij Duiven. Daar is het oponthoud 10 minuten. En op de N276 Maasbracht-Brunsum bij Koningsbos ook 10 minuten oponthoud door de afsluiting van de A2 bij knooppunt Het Vonderen.

0: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
1: Start de motor! De boerderij wacht!
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
5: Dit is Ewald van Liemt met het Radio Nieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen, maar minister Heijnen van Financiën noemt dat ruimschoots onvoldoende. Nederland eist samen met 5 andere netto-betalers dat de EU-begroting met honderden miljarden extra wordt verlaagd. Ook wil het kabinet dat het geld vooral wordt besteed aan defensie en economische concurrentiekracht in plaats van aan landbouwsubsidies. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tientallen leden verlieten demonstratief de zaal toen Keijzer het podium beklom voor haar speech. Keijzers komst veroorzaakte eerder al het opstappen van de enige NSC-europarlementariër. Keijzer sprak op uitnodiging van het bestuur om bruggen te slaan tussen conservatieve politici. Tijdens de partijbijeenkomst werd bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Maar de politie kan het bericht over een spookrijder nog niet bevestigen en doet nader onderzoek. De A2 richting Amsterdam is tot naar verwachting 6 uur vanavond volledig afgesloten. Het verkeer staat er al ruim een uur vast en wordt omgeleid via de A12, A27 en A1. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 Den Bosch-Amsterdam is dicht vanaf knooppunt Oude Rijn. Verderop bij Breukelen is een ongeluk gebeurd, dus het gaat ook wel even duren daar. Je kunt omrijden via Hilversum. Dat gaat helaas niet filevrij. Er staat inmiddels file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Hilversum. De vertraging is daar 10 minuten.

In the ghetto van The King, kun je wel zeggen. Elvis Presley. Muzieksamenstelling Bob van Beten. Opname en montage Erik van Willigen. En ik, Zij de Gek, spreek de verbindende teksten. Nu tijd voor Diane Ross. Ain't no mountain high enough.

0: wetland, zet hem op.
1: Wat? Veronica?
2: Dit is Tineke de Nooi en je luistert naar het Zoute Uur.

Take the long way home, aldus Supertramp. Dat waren er weer drie op rij in deze aflevering van ons dagelijkse zoute uur. Tijd voor Fleetwood Mac, nummer uit de jaren 80.

In het boek Van Amstel tot Noordzee vertelt zangeres Connie Vink dat ze na een tournee door Australië thuiskwam en aangenaam werd verrast door een gebaar van haar eerste man Frank. Op de gevel van haar file stond in sierlijke letters de naam Finkestein, uitgevoerd in zijn handschrift. Frank overleed toen Connie 37 jaar oud was. Meer informatie staat op www.kbcimport.com. Dat adres is www.kbcimport.com.

no doubt.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Nederland wijst het nieuwe compromisvoorstel voor de Europese meerjarenbegroting resoluut af. Ierland wil als EU-voorzitter 140 miljard euro schrappen. Nederland wil honderden miljarden euro's besparen. Een toespraak van partijloos Tweede Kamerlid Mona Keijzer heeft geleid tot grote ophef op het NSC-congres. Tijdens de partijbijeenkomst werd ook bekend dat NSC volgend jaar niet meedoet aan de provinciale statenverkiezingen. En bij een ernstig ongeluk op de A2 bij Breukelen zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens informatie van de ANWB was er mogelijk een spookrijder bij het ongeval met 3 auto's betrokken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is nog altijd dicht bij Breukelen. Vanaf knooppunt de Oude Rijn kun je het beste omrijden via Hilversum over de A12, de A27 en de A1. Staat wel file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging bijna 10 minuten. En verder file op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog. Daar is de vertraging nu een kwartier.
5: Radio.
6: Hi, ik ben Vinnie en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigobook.eu.

0: John Lennon als tweede plaat met Jealous Guy. Uit de jaren 70 van de vorige eeuw. Als je het zo zegt, klinkt het wel heel lang geleden. Op de goede oude middengolf en via de stream is dit KBC Radio met ons Zoute Uur.
1: En dan nu, KBC's Retro Top 3.

driemaal gehad, Little Richard. Little Richard was in 1956 de eerste die het nummer opnam. Het nummer is vele malen gecoverd. Onder andere door Elvis Presley, daar is hij weer. The Kinks, The Beatles en Live door Led Zeppelin. En voor mij weer tijd om afscheid te nemen. Ik laat je achter bij Barbra Streisand en Woman

0: KBC Radio. Dit programma en alle commerciële boodschappen daarin hebben uitsluitend historische waarde.
1: De R in de maand. Zorg dat er Sanostol in huis is. Sanostol, de levertraan met sinaasappelsmaak. Kinderen zijn dol op Sanostol. Uw apotheker en drogist hebben het. Geef uw kinderen puur natuur. Elke avond om 7 uur. Sanostol.
2: Golden Wonder. Golden Wonder.
3: Tomatenketchup van Golden Wonder. Zongerijpe tomaten op zijn allerlekkerst. Tomatenketchup van Golden Wonder. Pittig van smaak, niet van prijs.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op twee auto's. Eén inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De snelweg A2 richting Amsterdam blijft tot zeker 6 uur vanavond dicht voor sporenonderzoek. Er staat al een file van 1,5 uur en het verkeer wordt omgeleid. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. De hulpverlener van Artsen zonder Grenzen raakte besmet tijdens werkzaamheden in de Democratische Republiek Congo. Na repatriëring werd de patiënt direct in strikte isolatie opgenomen en behandeld in Leiden. Volgens het RIVM is de persoon weer gezond en is er geen enkel risico meer op besmetting. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. Het land wil jongeren zo beter beschermen tegen de schadelijke effecten van online platforms. Techbedrijven worden verplicht om strenge leeftijdscontroles uit te voeren bij alle accounts. Voor jongeren van 15 tot en met 17 jaar gaan bovendien automatische privacy-instellingen en ouderlijk toezicht gelden. Bedrijven die in Turkije de wet overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde omzet. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum is de vertraging 10 minuten. Daar zitten veel omrijders bij, want de A2 van Den Bosch naar Amsterdam is afgesloten vanaf knooppunt Oude Rijn door een ongeluk. Op de A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en knooppunt Oude Rijn, daardoor ook 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. En verder file op de A30 Ede-Barneveld. Tussen Barneveld en de aansluiting met de A1 is de vertraging een kwartier.

0: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan kun je daar geld voor krijgen. Hoe dat kan? Bedrijven die brandstof verkopen moeten zorgen voor minder CO2-uitstoot. Jouw elektrische kilometers zijn daardoor geld waard. Lekker Laden regelt het voor je. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
6: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
7: Van wereldclubs tot verborgen parels.
6: FCSurprise.nl.
8: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
9: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het ernstige ongeluk op de A2 bij Breukelen is de spookrijder om het leven gekomen. De automobilist reed in de verkeerde richting en botste ter hoogte van de afrit op 2 auto's. 1 inzittende raakte gewond, de bestuurder van de andere auto bleef ongedeerd. De hulpverlener die vorige week met ebola naar Nederland werd overgebracht is volledig hersteld. De patiënt heeft het Leids Universitair Medisch Centrum verlaten nadat alle ebola-tests negatief bleken. Turkije verbiedt vanaf 1 november het gebruik van sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer, er is een mix van wolken en zonnige perioden met her en der een flinke bui. In het noorden valt er veel regen met onweer en harde windstoten. Het is een graad of 14 en er staat een matige, aan zee krachtige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat 40 kilometer file. Op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam rijdt het weer een beetje door na een ongeluk bij Breukelen. Er zijn nog wel 3 rijstroken dicht, maar de vertraging is nu nog maar 10 minuten. Op de A1 daardoor ook file door omrijders van Amersfoort naar Amsterdam tussen Baren en Blaricum. 10 minuten extra reistijd. Verder staat er een file op de A30 Ede-Barneveld voor de aansluiting met de A1. De vertraging is een kwartier. En op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel is een ongeluk gebeurt bij Nieuwkuik. De weg is daar dicht. Vanaf Vlijmen kost dat je 10 minuten.
11: Radio Moni, de stem van de Noordzee. Radio Moni.
12: Hi, ik ben Vinny en geboren begin deze eeuw. Daarin is commerciële radio heel gewoon. Nu las ik pas het verhaal over muziek vanaf zee met een zendschip. Een bizar en waar gebeurd verhaal. Een aanrader. En te bestellen via www.miamigoboek.eu.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit, onder meer richting Utrecht, Dordrecht en Venlo. Die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. Ook op andere trajecten in het westen rijden minder of geen treinen door wisselstoringen en een spoorbrand bij Delfshaven. ProRail kan nog niet zeggen wanneer al het verkeer weer volledig volgens schema rijdt. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog 4 andere netto-betalers fel op tegen zijn. Het EU-budget zou met 60% stijgen naar 2000 miljard euro in de periode 2028-2034. Costa bezocht gisteravond premier Jette om te lobbyen voor nieuwe Europese belastingen of hogere bijdragen van de lidstaten. Maar Nederland benadrukt dat het budget drastisch omlaag moet en er moet worden gekort op landbouwsubsidies en geld naar arme regio's. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt nog voor hun grote protesten konden starten. Het centrale plein in New Delhi is geblokkeerd door de politie. Leiders van de beweging werden direct in het vliegtuig gearresteerd. Tientallen metrostations werden gesloten en het mobiele internet werd grotendeels platgelegd. De jongerenbeweging protesteert tegen de omstreden kieslijstherzieningen, waardoor miljoenen Indiërs mogelijk hun stemrecht kwijtraken. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A2 van Den Bosch naar Amsterdam is na uren weer vrij bij Breukelen. Daar gebeurde vanmiddag een ernstig ongeluk. Er staat nog wel file op de omliggende wegen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Blaricum nog 5 minuten oponthoud. En ook op de A12 Arnhem-Den Haag 5 minuten vertraging bij knooppunt Oude Rijn.
1: We

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
5: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
4: Help je mee?
6: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
7: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
8: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Treinreizigers van en naar Schiphol moeten rekening houden met flinke vertragingen en drukte. Door een stroomstoring bij Amsterdam vielen veel treinen uit en die storing is inmiddels verholpen, maar de NS is de dienstregeling nog aan het opstarten. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Voorzitter Costa van de Europese Raad wil een forse verhoging van het EU-budget, waar Nederland, Duitsland en nog vier andere netto-betalers fel op tegen zijn. En de Indiase autoriteiten hebben duizenden aanhangers van de zogeheten kakkerlakkenbeweging opgepakt, nog voor hun grote protesten konden starten. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files die weinig vertraging opleveren. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, daar heb je wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Gorkum en Papendrecht. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk 10 minuten oponthoud. En op de A20 Gouden Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel is de vertraging ook een kleine 10 minuten.
10: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
11: Turkse fluit is mooiste fluit.
10: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
11: Oh, is mooie Turkse fluit.
10: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
11: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
10: Oh, dat is mooi.
11: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
12: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
1: Het vakantiefestival komt er weer aan.
2: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. Door de opwarming van de aarde ontdooit de permafrost, waardoor delen van de berg kunnen instorten. Maar toch blijven de bewoners rustig, omdat de berg nauwlettend wordt gemonitord. Geologen verwachten een eventuele instorting ruim van tevoren te zien aankomen, waardoor er genoeg tijd is om het Zwitserse bergdorp Kandersteg met 1300 inwoners te evacueren. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. Die stap zorgt voor felle reacties. Israël beschuldigt Abbas van liegen en bedriegen, terwijl Frankrijk juist aandringt op snelle verkiezingen. In de Palestijnse gebieden is er nu al 20 jaar geen parlementaire verkiezing meer gehouden. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur uit in een biologische pluimveestal en veroorzaakte dikke, zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Rond 4:30 was de brandmeester, maar de brandweer is nog bezig met nablussen. Bij de brand raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de kippenschuurbrand in het Zeeuwse Biervliet is nog niets bekend. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.
7: We are officially the hottest AM station.
8: Windkracht 6 tot

0: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door een instabiele rotsformatie van miljoenen kubieke meters stenen en ijs. De Palestijnse parlementsverkiezingen van komende maand gaan definitief niet door. President Abbas heeft ze officieel uitgesteld naar september volgend jaar, samen met de presidentsverkiezingen, vanwege de verslechterende omstandigheden in het gebied. En bij een zeer grote brand in een kippenschuur in Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanmiddag 18.000 kippen omgekomen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staan voornamelijk korte files. Er zijn 2 uitzonderingen. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn sta je bij Barneveld 10 minuten in de file. En de meeste vertraging is er op de A16 Rotterdam-Breda tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk 20 minuten extra reistijd.

0: De leukste hits uit de jaren 60 en 70. Windkracht 6 tot 7.
1: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
2: Ah!
3: Oeh, gaat het?
2: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
8: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
9: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
8: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
9: Topvoorzetramen.nl. Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
10: Is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse Crystal Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na 2 mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. Het hele bestuur van NSC is vandaag opgestapt na een chaotische ledenvergadering. De sfeer sloeg om toen het bestuur weigerde om kritische moties in stemming te brengen, waaronder een motie van wantrouwen. De ophef ontstond nadat het bestuur partijloos Kamerlid Mona Keizer had uitgenodigd als spreker, wat leidde tot het vertrek van hun enige Europarlementariër. Na een felle discussie over procedures noemde het voltallige NSC-bestuur de situatie onwerkbaar en trad het af. In Polen zijn vanmiddag 3 gewonden gevallen bij een nieuwe aanval op een onderwijsinstelling in Warschau. Een 21-jarige studente verwondde 3 mensen met een gevaarlijk voorwerp voordat ze overmeesterd kon worden. Het is al het 3e geweldsincident op een Poolse school in een week tijd. De autoriteiten vrezen voor nabootsingsgedrag en hebben op tienduizenden scholen tassencontroles ingevoerd en wapens in beslag genomen. Er zijn ook al 70 mensen opgepakt. Tientallen scholen hebben de lessen geschrapt. En in een Britse dierentuin is een man zwaar gewond geraakt nadat hij zelf in een tijgerverblijf was geklommen. Het incident gebeurde in het Yorkshire Wildlife Park, waar de man meerdere keren werd gebeten en gekrapt door een tijger. Omstanders hoorden schoten voordat het park werd ontruimd en de man door hulpdiensten uit het verblijf werd gehaald. De dierentuin blijft het hele weekend dicht, terwijl er uitgebreid wordt onderzocht wat er precies is gebeurd met de tijger en zijn slachtoffer. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws. We are

0: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
0: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
0: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
2: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Doobie Brothers on Back to the 70s. Take me in your arms and rock you. This is MG Kelly. I'm going to continue to rock you. Coming up in our next hour, we got the Four Seasons, Andy Gibb. And we're also going to do some Diodato. You haven't heard this one in a while, I'm sure. Stay tuned.
1: Het boek van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivé Tineke de Nooi, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.
2: Look

0: Workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. De vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne zijn in het Amerikaanse Miami op een mislukking uitgelopen. De Oekraïnse delegatie werd tijdens het overleg overvallen door het nieuws dat president Trump een deal heeft gesloten om weer veel Russische diesel te importeren. Washington dreigt ook de uitwisseling van inlichtingen te stoppen als Oekraïne doorgaat met aanvallen op Russische olieraffinaderijen. President Zelensky heeft woedend gereageerd en noemt de Amerikaanse stap oneerlijk. De Amerikaanse Christa Pike, die eind vorige maand haar eigen executie overleefde, is ontslagen uit het ziekenhuis. Na twee mislukte dodelijke injecties heeft de ter dood veroordeelde vrouw medische zorg gekregen voor onder meer brandwonden en een longontsteking. Ze is inmiddels verward en boos over het voorval teruggebracht naar haar cel. Woensdag werd voor het eerst na Pikes mislukte executie in Texas weer iemand geëxecuteerd met dezelfde dodelijke injectie pentobarbital. En de Nederlandse oud-katholieke kerk heeft voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke bisschop gewijd. Erna Pijnenburg werd vanmiddag in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem tot bisschop gezalfd. De kerk, die in de 18e eeuw afsplitste van de Rooms-katholieke kerk, stelde de ambten al eerder open voor vrouwen. Pijnenburg noemt haar benoeming een historisch en hoopvol moment en morgen neemt de kersverse bisschop voor het eerst plaats op haar zetel. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
5: We are officially the hottest AM station. Musical power. We are the mighty KB.

0: jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
1: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
2: Mighty KBC makes you happy.
3: Oh, if you want it, here it is. Come and get it.

0: Gotta tell you, they just don't get any better than that. Of course, this is the 70s, and we have to play them all. Yes. Carol Douglas and Doctor's Orders right here with MG Kelly. Coming back with more hits out of the 1970s. Don't go away. Please. Back to the 70s.
1: Het boek van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele andere is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: Val je moeilijk in slaap of word je 's nachts vaak wakker? Bij de online drogist vind je alles voor een goede nachtrust. Zoals Valdisper Slaap en Nacht Advanced. Met nu 50% korting. Kijk op deonlinedrogist.nl. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van de Europese toelating. Lees voor gebruik de verpakking.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl. ABC.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. In de Verenigde Staten zijn twee mensen om het leven gekomen door orkaan Isaias. Die orkaan kwam afgelopen nacht aan land, waarna zo'n 800.000 inwoners zonder stroom kwamen te zitten. De slachtoffers vielen in Alabama en Florida door omgewaaide bomen. Inmiddels is Isaias in kracht afgezwakt, maar de storm zorgt landinwaarts nog altijd voor felle windvlagen en zware regen. De autoriteiten waarschuwen voor mogelijke overstromingen. En de man die vandaag in een Britse dierentuin een tijgerverblijf ingeklommen was, is aan zijn verwondingen overleden. Het incident gebeurde aan het begin van de middag in het Yorkshire Wildlife Park. Ondanks de snelle komst van hulpdiensten kon het slachtoffer niet meer worden gered en overleed hij ter plaatse. Het park werd kort na de tijgeraanval ontruimd en is ook morgen dicht. De politie roept het publiek op om beelden van de bijtende en krabbende tijger die rondgaan op sociale media niet meer te delen. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.

0: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.
1: Turkse fluit is mooiste fluit.
0: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
1: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
3: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
4: Mighty KBC makes you happy.
5: This is MG Kelly with you. Just got an email request from Greg in Denver, Colorado. Wants to hear that song by Cher that reminds him so much of his in-laws, he said.

0: Grand Funk. We're an American band, 1973. On the way, some Cool in the Gang, Edison Lighthouse, and we're going to rock steady with Aretha. I'm MG Kelly.
1: Back to the 70s.
2: Radio Money, de stem van de noten.
3: Hallo, ik ben Wente. En mijn opa heet Ferry. Hij werkte vroeger op zo'n boot met een mast als DJ. Vond hij heel leuk. Hij heeft er een mooi boek van gemaakt met veel foto's. Dat kun jij kopen. En het heet Radio Monique, de stem van de Noordzee. Doei doei!

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. Nederlandse gemeenten luiden de noodklok omdat ze van het Rijk te weinig geld krijgen om zich voor te bereiden op cyberaanvallen en natuurrampen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn er niet tientallen, maar honderden miljoenen euro's nodig om inwoners en infrastructuur goed te beschermen. Maar volgens justitieminister Van Weel zijn niet alle wensen te financieren. Soms nemen burgers het heft in eigen hand, zoals in Austerlitz, waar inwoners zelf evacuatieoefeningen opzetten. Bij een nieuwe raketaanval van de Jemenitische Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh zijn tientallen gewonden gevallen. Een deel van het plafond van een vertrekhal stortte in, terwijl het waarschuwingssysteem van de luchthaven vooraf niet afging. Het is al de derde aanval in een week tijd, waarna talloze vluchten zijn geannuleerd en westerse ambassades oproepen om de luchthaven van de Saoedische hoofdstad te mijden. De VS overwegen deel te gaan nemen aan aanvallen tegen de Houthis. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer vanavond en vannacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar vannacht 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
8: We are officially the hottest AM station. Musical power, we are the mighty KB.

0: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turkse fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
0: Is een mooie fluit voor op vrachtauto niet?
1: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
2: Oh, dat is mooi.
0: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt. Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
3: Mighty KBC makes you happy.
4: Back to the 70s. The best hits out of the 1970s.

0: Don't Go Away.
1: Het boek Van Amstel tot Noordzee. Vol exclusieve interviews met omroepcorrivee Tineke de Nooy, zangeres Connie Vink, presentatrice Inge Diepman, correspondent Mitra Nazar, meesterpianiste Marietta Petkova en vele anderen is nu verkrijgbaar in de webshops en de winkels van KBC en het Museum van de 20e Eeuw. Van Amstel tot Noordzee. Het mediaboek met onthullende verhalen en nooit gepubliceerde foto's. Bestel het nu.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Start de motor. De boerderij wacht.
2: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
3: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. De Amerikaanse president Trump heeft opnieuw hard uitgehaald naar de Oekraïnse president Zelensky. Hij zei dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die wel een deal kan sluiten om de oorlog met Rusland te stoppen. Zijn aanval volgt direct nadat Oekraïne een belangrijke Russische exporthaven heeft bestookt, ondanks een nieuwe oliedeal tussen de VS en Rusland. Trump eist dat Oekraïne stopt met zulke aanvallen, maar Zelensky doet dat alleen als Rusland ophoudt met alle luchtaanvallen op zijn land. En bij Amerikaanse operaties tegen Iran in het Midden-Oosten zijn tot nu toe 21 Amerikaanse militairen omgekomen. Dat meldt het Pentagon dat het officiële dodental naar boven heeft bijgesteld. Ook raakten al 865 militairen gewond. Volgens de Washington Post lag het werkelijke aantal slachtoffers al langer hoger, hoewel de Amerikaanse defensieminister Hegseth dat eerder nog een leugen noemde. Het Pentagon benadrukt nu dat het streeft naar een transparante en nauwkeurige registratie. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
5: We are officially the hottest AM station. Summer's gone. But fall is here. Just the right temperature.
6: Cool. That is so cool.
5: And just the right mix of country hits. We're bringing the biggest names in country to your radio.
6: Feel good. Give me that music.
7: Identify with it.
8: And I just love listening to it.
9: Rock out and have a great time. It's my station. I love this station.
10: The best country is right here.
11: That's right.
12: We're just living that country life.
13: That's all I listen to.
5: Just ahead of another long stretch of non-stop country. The best new country for the Netherlands, Belgium, and the Dutch Caribbean. It's From the Heartland with Camille Janssen.

hits from the heartland and hurts like you. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney. Hier is

het randje van de top 20. De nieuwe single van Ellen Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd. Met uit Australië, Matt Geiger en Stringby.

0: voor.
1: De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes. De nieuwe single van Max McNown heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is Jason.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij. Verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on
1: Alabama.

van Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan één van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

Vorige week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. Het is de nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Road Roller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Heatif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op heatif.nl. Heatif. Minder gas, hogere woningwaarde.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
4: Van wereldclubs tot verborgen parels.
3: FCSurprise.nl.
5: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis advies. Gesprek.
6: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden, met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.
7: We are officially the hottest AM

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraak single heet Blame It On The Whiskey. En is deze week de Mighty Road Roller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer Note to Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, the best in New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is...

nieuwkomer Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits from the heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

samen met Ella Langley en J-Dad op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corey Kent en Empty Words.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiven gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. De ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado.

blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sado Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Red uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

is Ewald van Lint met het radionieuws. De Britse premier Burnham heeft in een telefoongesprek met de Oekraïnse president Zelensky zijn volledige steun uitgesproken. De Amerikaanse president Trump sloot een omstreden dieseldeal met Rusland en riep afgelopen avond openlijk op tot een nieuwe Oekraïnse leider die wel een deal kan sluiten met Rusland. Burnham benadrukte dat Groot-Brittannië de sancties tegen de Russische oorlogsmachine juist verder zal aanscherpen. De twee regeringsleiders ontmoeten elkaar binnenkort persoonlijk. De Verenigde Staten overwegen Saoedi-Arabië militair te steunen met aanvallen op de Houthis. Dat meldt president Trump nadat de internationale luchthaven van Riyadh opnieuw zwaar werd getroffen door een raketaanval. Bij die inslag in een terminal vielen tientallen gewonden, van wie er meerdere zwaar gewond op de intensive care liggen. Het vliegverkeer ligt volledig stil in Riyadh en westerse landen roepen hun burgers op om de luchthaven te mijden. Trump laat weten heel snel te besluiten over Amerikaanse steun. In Europese hoofdsteden als Londen, Berlijn en Dublin zijn duizenden mensen de straat op gegaan voor grote pro-Palestijnse demonstraties. De betogers eisten een direct einde aan de Israëlische aanvallen op de Gazastrook. Met die protesten werd stilgestaan bij het feit dat het deze week precies 3 jaar geleden is dat de oorlog uitbrak na de slachtpartij van Hamas op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn er inmiddels meer dan 74.000 doden gevallen in Gaza. En in delen van Nederland is het noorderlicht te zien. Het zogeheten fotografisch noorderlicht is dan vooral met een camera of smartphone goed zichtbaar en nauwelijks met het blote oog. De beste kansen zijn er in het zuiden van het land waar minder bewolking is. Liefhebbers die het groene of roze schijnsel willen vastleggen kunnen het beste naar de noordwestelijke hemel kijken. Het aurora borealis of noorderlicht ontstaat doordat geladen zonnedeeltjes worden uitgestoten en dan op de aardatmosfeer botsen. Het weer, er vallen deze nacht nog een paar buien, de meeste in het noorden met daar ook onweer en harde windstoten. Het koelt af naar 8 tot 11 graden bij een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we opnieuw een mix van wolken, buien en wat zon bij een graad of 14. Tot zover het radionieuws.